0: Slim FM, de andere radio.
1: Gangsta forever still.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

gaan, met geen enkel oog voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken?

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

God bless you. Goedemorgen. Ik heet van harte welkom bij een gloednieuwe aflevering van dit programma. Amen. Dit is een vervolg preek van gisterochtend. Ik wil u van harte welkom heten. Ik heet alle geestelijke leiders van harte welkom. Ik groet vanuit deze plaats mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. En alle andere leiders, ook die op dit moment afgestemd zijn. I salute you and I honor you. Amen. We hebben gisteren, ben ik begonnen met te praten over de ziel, de geest en het lichaam van de mens. Amen. En ik gaf aan dat vandaag een vervolgstudie gegeven wordt van waar ik was geëindigd gisterochtend. Ik heb het gehad over dat de mens dus bestaat uit drie delen. Ik heb het gehad over het lichaam, dat is een van de delen van de mens. En ik ben gestopt bij de ziel. En als laatst had ik verteld dus dat de ziel bestaat uit een wil, een verstand en emoties. En ik was dat gedeelte van verstand aan het uitleggen. Amen. Vandaag wil ik het voortzetten door verder te gaan met het onderdeel van de ziel. Om vervolgens uit te leggen over de geest van de mens. Amen. En de Bijbel zegt dus in Lucas 10 vers 27. Hij antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, uw ziel en heel uw kracht en heel uw verstand. Amen. Ik heb het gehad hierover en mijn vraag was: waarom heeft de Heere het gedeelte van geheel uw verstand toch nog geïncludeerd in deze Bijbeltekst? Het is een teken dus. Het is een bevestiging dat de Heere ons verstand onder zijn controle wilt hebben. Waarom ons verstand? Waarom wilt hij dat we met geheel ons verstand hem moeten lief hebben? Omdat wanneer we hem met geheel ons verstand lief hebben, gaan we gedachten koesteren die hem behagen. Gaan we dingen koesteren in ons verstand. Gaan we dingen toelaten in ons verstand die God behagen. Vanwege zijn liefde, vanwege onze liefde voor hem. Amen. Dus vandaar dat de Heer zeg met geheel uw verstand. Omdat in uw verstand gedachten zijn. In uw verstand komen allerlei informaties binnen. En als u de Heere lief hebt met uw verstand, gaat u waken over wat u wel of niet toelaat in uw, tot uw verstand. Amen. Dus, en wanneer het dus op dit gedeelte van verstand, hebben we het gehad. De emoties van de mens. De emotie van de mens. De emotie is slechts de mogelijkheid om te kunnen voelen en ervaren. We kunnen emoties ervaren van pijn, van teleurstelling, van verdriet. Maar ook emoties van vreugde, blijdschap, vrijmoedigheid. Allerlei positieve en negatieve emoties kunnen we ervaren. En al deze dingen gebeuren in de ziel, zoals ik eerder aangaf. In de ziel, bestaat uit de wil, een verstand en uit emoties. Onze emoties die we ervaren, we kunnen ze ervaren omdat we een ziel hebben. Dat is dus het centrum van onze van waar onze persoonlijkheid gevormd wordt. Amen. De eigen wil, waaruit de ziel van de mens bestaat, dat is dus het vermogen om te kunnen kiezen. De Heere heeft ons, nadat hij ons had geschapen, heeft hij ons niet zo gelaten om keuzes alleen, om als robot zeg maar te functioneren. Maar hij heeft ons een eigen wil gegeven. En deze vrijheid van keuze bestaat in de ziel van de mens. Amen. En onze eigen wil is niets anders dan het vermogen om te kunnen kiezen. Amen. Nadat we emoties hebben ervaren, nadat we allerlei gedachten en informatie hebben verzameld in onze gedachten, terwijl we redeneren, terwijl we onze gevoelens evalueren, uiteindelijk komt de wil dan in werking. En op basis van de wil
maken wij dan een besluit. Amen. En de keuze die we gaan maken, of wat, datgene waarvoor we uiteindelijk kiezen, is afhankelijk van wat we eigenlijk het meest hebben gevoed. Hebben we de geest het meest gevoed, dan gaat de geest heersen. Maar hebben we het vlees het meest gevoed, dan gaat het vlees heersen. Amen. Onze geest, dat is dus de derde deel, het derde deel waaruit een mens bestaat. Dat is dus onze diepste innerlijke deel dat contact maakt met God. Via onze geest horen we en verstaan we God. Onze geest is letterlijk een deel van God in ons. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 16. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Met andere woorden, hij is onze bron. We komen vanuit hem. Zoals de Bijbel zegt in Genesis 2 vers 7. God blies zijn levensadem in de mens. Amen. Dus de geest is dat gedeelte van de mens. Is dat deel van de mens dat levensadem van God bevat. Zoals Genesis 2 vers 7 dat zegt. De mens in staat stelt om God te kennen en met hem te communiceren. Dus door onze geest kunnen we God kennen, kunnen we met hem communiceren en kunnen we intimiteit met hem hebben. Door onze geest kunnen we onderscheid maken tussen goed en kwaad. En door onze geest ook kunnen we openbaringen ontvangen vanuit Gods troon. Amen. En het is heel erg belangrijk om deze functies te kennen. Amen. Al de functies van de mens. En in deze wereld waarin we zijn, is er dus een strijd tussen vlees en geest. Maar voordat ik daar ga, wil ik je een samenvatting geven. De mens, zoals ik eerder gaf bij de eerste teaching, bestaat uit ziel, geest en lichaam. Het lichaam is bedoeld om ons te verbinden met de wereld via onze zintuigen. Onder andere, de ziel verbindt ons met onszelf. Dus daarmee kunnen we denken, voelen en dingen willen. En vanuit onze geest maken we dus verbinding met God. Dat is dus het bewustzijn van God, het geloven en aanbidden. Dat gebeurt vanuit het feit dat we een geest hebben. De strijd die er is tussen vlees en geest is een strijd die is gaan ontstaan nadat de mens in zonde is gevallen. Amen. En het is belangrijk om te weten, zoals ik al eerder aangaf, dat de vijand ons niet met rust gaat laten. Hij is achter onze ziel. De strijd die er gaande is in deze wereld, het is niet om te bewijzen wie machtiger is of wie niet. We weten al dat God machtiger is dan de vijand. Maar deze strijd heeft niets te maken met wie machtiger is, om te bewijzen wie machtiger is, of om te bewijzen wie gaat behoren tot het koninkrijk van de vijand en wie tot het koninkrijk van God. Nee, deze strijd gaat om uw ziel. De wereld is achter uw ziel. De vijand is achter de ziel van u en ik. Precies zoals God ons probeert te redden, zo probeert de vijand ons uiteindelijk steeds weer te laten vallen van de genade van God. Zodat wij uiteindelijk samen met hem in helle vuur kunnen gaan branden. Daarom zegt de Bijbel, wat baat het een mens om de hele wereld in zijn of haar macht te hebben, maar je ziel kwijt te raken. Het is het niet waard. Het is het niet waard om allerlei rijkdommen en allerlei zaken te bezitten als uw ziel niet veilig staat. Dat is eigenlijk wat de Bijbel wil communiceren naar ons. Amen. Dus het is belangrijk om te waken over wat we toelaten in onze ziel. De strijd die er is, is om onze ziel. En het resultaat eigenlijk van de strijd is afhankelijk nogmaals van wat u het meest voedt. Voedt u uw lichaam, uw vlees het meest, gaat het vlees regeren. Maar voedt u uw geest het meest, dan gaat de geest van God via u en door u Gods werk kunnen doen. Dus de vraag ligt bij u. Wat gaat u het meest voeden? Amen. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Voed uw geest
Door het woord van God te lezen. Door in gebed te zijn. En stille tijd te hebben met de Heer. Deze zaken gaan ons helpen om dieper en intiemer met Hem te gaan worden. Zodat zijn doel met ons leven vervuld kan worden. En zodat onze ziel veilig gesteld kan worden. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En ik bid dat deze boodschap een zegen voor u mag zijn. God bless you.

0: say bidimida. Wom kwa muye, de mi manu. Pick up de muye be o mia mafia kiki. Shit in akaba.
1: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
2: Ruwaka dabe, ai. Go.
1: Hey, tik ala san. Go, go snel. Tik ala san. Hey, wakti. Ik moet aan dabe. Oké, Arkino. Taie bek. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor mako te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
2: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: on tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice. Stil.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Don't man and sister silly.
2: Yes, you want man.
1: If you can't do good,
2: teach them.
1: Don't do bad.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijkse service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een

0: Suriname's meest beluisterde en best bekeken talkshow op LIM FM 91.7 en LIM TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Yeah.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Let's go.

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
5: All the hits, one station.
4: This week on 10.

0: Kapsalon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Tot zover 30 Minutes of Love. Een half uur with the best love songs on Lim FM.
1: I will never find another lover sweeter than you.
2: Judith Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
3: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
2: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
4: The notification on Lim.
0: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
5: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.

0: Stratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Stratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Stratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zanazani, Naskip, Naviu.
3: MP Records.
4: Kemasa gangadu, diwoko di manda ufukuru akina wakabadu yeti. Utawakti more blessed if yeti furonta. Okay?
5: Okay, okay.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Editing by.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nangana beskopu, oftewel, na odo funadei. En abeskopu tide, dat takso, siki, na tranga mantetei. En dat wil zeggen, mijn mensen, zelf fysiek sterken, moeten het hoofd buigen als ze door ziekte worden overmand. Oftewel, ziekte kent geen onderscheid. Siki, na tranga mantetei.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shell, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds recht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 7 juli. Chinese taiersoep met kip. Pitaviri moxalesi met zoute vis en gebakken vis, gestoofde kip en gebakken vis met currysaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaken.

0: zich het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Thing, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Nanga de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

is Lim FM. Goedemorgen. Vanwege een live uitzending komt het nieuws te vervallen. Deze live uitzending heeft te maken met de uitslag op de verschillende middelbare scholen. Blijft u afgestemd. En bedankt voor uw begrip.

kijkers, welkom bij deze live uitzending van Lim FM. We bevinden ons momenteel op het HAVO4 complex waar de examenuitslag plaats zal vinden zometeen. Inmiddels al over de klok van 10. Dus het kan anytime plaatsvinden.

0: We staan nog in een klaslokaal, maar we gaan zo meteen naar buiten en dat zult u zien dat de studenten in principe allemaal zenuwachtig zijn en uitkijken naar wat het resultaat is. Van het examen. Komt u maar mee.
1: Okay.

Destrex y su arrendidor.

0: onder deze omstandigheden examen maken?
1: Onder deze omstandigheden hebben ze examen gemaakt in donkere lokalen.
0: Wat heeft het ministerie gedaan ten aanzien van dit probleem?
1: Ten aanzien van de donkere lokalen is er niets gedaan.
2: Er is nogal een slechte internetverbinding.
1: Op een gegeven moment tijdens het examen werden ons...
2: Het is vrij lastig om dat zo te volgen, dacht ik zo. Dus ik stel voor dat we even weer volledig overnemen. En u bent even vrij om dat te proberen te volgen op YouTube. Voor de radio gaan we na hoe we dat vanuit de studio kunnen oplossen.
1: Voor is er wel een oplossing? Komt er een oplossing?

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: uitleg hoor, maar ik heb gehoord dat VWO-studenten problemen hadden met wiskunde.
1: Ja.
0: We hadden echte problemen met natuurkunde.
1: Maar hoe komt dat dan?
0: Ik weet het niet eens, maar sommige stappen hebben we niet eens gehad, denk ik.
1: Huh? Niet gehad?
0: Ja, ik heb het niet. Ik heb het niet, niet meegemaakt in de klas.
1: Maar heb je dat wel aangegeven?
0: Nee, ga eerlijk met je zijn. Ik denk dat we zijn HAVO-studenten, dus we in school protesteren. Gaat er niet zo.
1: Nee, maar het is bij de VWO-studenten gelukt.
0: Maar wij zijn HAVO-studenten, hè. Mm. Dat is een groot verschil.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het nodig was. Maar iedereen is erover klaar.
1: Dat jullie bepaalde stoffen en leerstoffen hebben gehad.
0: Hun kunnen ook. Vorige week, volgens mij is dat natuurlijk. Ik dacht, ik ga zeker misschien een herkansing krijgen of ik ga geslaagd zijn. Dus dan denk ik, kom, laat ons nog steeds studeren. Misschien heb ik slecht werk. En ik kon het op wat herten. Maar toen ik natuurkunde heb gemaakt, ik dacht, ik moet halen en schrijven. Dus is zomaar ga ik studeren. En nu kom ik te weten dat ik her heb. Dat ik nog stukken. Dan heb ik voor.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sussulub.
1: Sing it all in defense, baby.
2: Boy, na denk je mij, kolimie. Zie je af, voorzitter.

0: Bizar.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds recht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 7 juli, Chinese taiersoep met kip, pitaveri moxalesi met zoute vis en gebakken vis, gestoofde kip en gebakken vis met currysaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met ons

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: Gigi? Wat? Haha. Ik heb het zin in de buurt, right? Hier.

0: Ainyawaya imumeke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.

By restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweine straat 23, bent u nog steeds recht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 7 juli, Chinese taiersoep met kip, pitaviri moxalesi met zoute vis en gebakken vis, gestoofde kip en gebakken vis met currysaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweine straat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: mi odo tak so.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nangana beskopu, oftewel, na odo funade. En abeskopu tide, dat tak so, siki, na tranga mantete. En dat wil zeggen, mijn mensen, zelf fysiek sterken, moeten het hoofd buigen als ze door ziekte worden overmand. Oftewel, ziekte kent geen onderscheid. Siki, na tranga mantete.
2: Sjoe.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: Aha. Whisboy.

Ready.

0: Lim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: Mipolis.